De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De straat van Hormuz is weer volledig.
2: Zo vrolijk en zo blij. Zing met mij.
1: Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets bekend. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in een Spaanse badplaats in het noorden van het land. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde die daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Valdusco in Kerkske Haltert. Waar vakmanschap een traditie is. Al meer dan 60 jaar staan wij garant voor het perfecte plaatje. Van binnen tot buiten. Bij Valdusco draait het om totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valdusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valdusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.

Ze zei, ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart. Dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De straat van Hormuz is weer volledig gesloten voor alle scheepvaart, dat zegt het Iraanse leger. Iran beschoot er afgelopen nacht een containerschip dat van zijn koers zou afgeweken zijn. Daarbij brak brand uit. Amerikaanse troepen namen daarop opnieuw Iraanse doelwitten onder vuur. Over slachtoffers is nog niets bekend. Iran vuurde op zijn beurt raketten en drones af op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Onder meer in Kuwait, Bahrein en Qatar ging het luchtalarm af. In het Canadese Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij tijdens een salsa-festival. Zeker vier anderen raakten gewond. Over de precieze omstandigheden en het motief van de dader is nog niets geweten. Hij is nog voortvluchtig. De politie houdt een klopjacht op hem. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de moord op voormalig minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28 uit South Yorkshire. Over zijn mogelijke rol is nog niets bekend. Gisteren liet de politie een eerste verdachte van 26 weer vrij. Anne Whitcomb werd donderdag dood teruggevonden in haar woning. Ze was 78. Een groep Vlaamse jongeren is vrijdagavond na de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje aangevallen in de Spaanse badplaats Malgrademar. Ze hadden de wedstrijd op een groot scherm gevolgd en werden geviseerd omdat ze nog truitjes van de Rode Duivels droegen en Belgische vlaggen bij zich hadden. Enkele van hen kregen vuistslagen en werden met stenen bekogeld. De Spaanse politie was in de buurt, maar greep niet in. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de halve finales. Het klopte Noorwegen met 1-2 na verlengingen. Volgens Noorwegen raakte de bal op een bepaald moment een kabel boven het veld en veranderde hij daardoor van richting, waardoor Engeland de gelijkmaker kon scoren. Maar volgens de FIFA is daar geen bewijs voor. Ook Argentinië stoot door naar de halve finales. Het versloeg Zwitserland met 3-1, ook na verlengingen. De zon schijnt opnieuw volop vandaag en laat de temperatuur stijgen tot 32 graden in het binnenland en 25 graden aan zee. Dat blijft ook zo de volgende dagen. Vanaf vrijdag kan het onweren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: Ik las

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

in de vlonders. Een beetje weggestoken tussen de sparrenbossen ligt een klein kerk. Het is verdeeld in allemaal kleine boerderijen. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feit. En voor dan de jongen van de neefest, de dien is hier dit keer. Maar ze is helemaal niet stond. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij het s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet haar licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zang. En hij zei, kom, als je een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verreur!

toe erop. Asiel tot geweld, dat valt ze maar niet stillen. Elk jaar met botten van de boom begint het opnieuw. Ruim, schiet de vier. Want ze moeten zeggen, je stil men. Ze wil dat ze naar wilde. En ten eerste lag je stil. Maar zijn vierde is ze goed niet te zien. En op het s'avonds voorbij haar deur gaat. En je ziet er licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht.

gave erbij. En ze werd zij 29. En zo kwam ik van de messen alleen tussen de velden op een wele. En ik zag haar en ik paasde zijn aanen. Dat is nee of dat is nooit paasde. Hield haar tenen en hij zei: wijfken, zie je hem. Ik had er een liedje van gemaakt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog twee Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

Het is een krachtige, melancholische ballade waarin Boukes indrukwekkende stembereik en bezieling volledig tot hun recht komen. De songtekst weerspiegelt diepe nostalgie, herinneringen en het missen van een grote liefde. I Cry, meteen ook op deze zondag 12 juli. Welkom hier bij Radio Nova, jouw eigenzinnige radio.

Rond de periode dat deze muziek uitkwam, schreef André Gazes geschiedenis. In 1983 was hij namelijk de allereerste Amsterdamse artiest die de Rotterdamse concerthal Ahoy Rotterdam volledig wist uit te verkopen. Al jouw woorden zijn te veel.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Suzy Quatro was van jongs af aan een gigantische fan van Elvis Presley. Haar iconische strakke leren pakken was rechtstreeks geïnspireerd door de legendarische 68 Comeback Special van de Elvis. Je hoorde haar hier met She's in Love with You uit 1979. Dit is

Net als André Gazes maakte hij van Ahoy Rotterdam zijn muzikale thuisbasis. Hij wist de iconische concertzaal in zijn carrière al meer dan 50 keer volledig uit te verkopen. Frans Bauer, had ik maar nooit naar jou gekeken. Terugblik naar de jaren 80.

Ja, Prezema en Pommelien Thijs. Nu wij niet meer praten, Pommelien Thijs destijds al bekend was van de actrice uit de populaire jongerenserie Like Me, betekende dit nummer in 2020 haar officiële debuut en haar grote doorbraak als zangeres. Ze schreef hiermee direct geschiedenis door al jongste Belgische artiesten ooit de nummer 1 hit te scoren in zowel Vlaanderen als Nederland. Dit is Roy Payne, Que Será Guanita.

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog. Radio Nova. Eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog 2 Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Als solozangeres bewees Lindsay meteen dat ze de hitlijstenpotentieel had. Haar allereerste solo-single van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werd meteen een gigantisch succes. Maar wij draaiden eeuwig hier bij Radio Novia, eigenzinnige radio. Dit allemaal op de tweede deel. Hier op deze zondag 12 juli moest je pas al stemmen. Een bijzondere goeienamiddag. Dit is Sinneke, eenzaam

Waar de meeste rockmuzikanten in de jaren 60 stoer en extravert waren, viel Roy Orbison op door zijn kwetsbaarheid en mysterieuze uitstraling. Hij stond steenvast roerloos op het podium gekleed in het zwart, met zijn iets zwart geverfd haar en zijn iconische donkere zonnebril. It's Over, een single uit het jaar 1964.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Patrick de Groot op Radio Nova.

Na jaren van proberen en singles uitbrengen die weinig deden, brak hij in 1981 in één klap internationaal door met deze prachtige Madame. Van deze single werden destijds meer dan 400.000 exemplaren.

0: Zeker. Ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Ook vandaag neemt Patrick de Groot je mee doorheen de muzikale wereld van het land van de Groot. Zondag 1.

Wat vele mensen niet weten is dat Rozen voor Sandra van oorsprong geen Belgisch nummer is. Het is een vertaalde en bewerkte cover van de Amerikaanse country song Roses to Reno. Jimmy Frey hier bij Radio Nova, niet live wel op plaats. Terugblik naar de jaren 65. Red Roses voor de Blue Lady. Ah.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

kruk met een grote akoestische gitaar op de schoot en geguld in een zwart-wit jurk met glitters zong ze het ingetogen liedje Nicole, een beetje vrede uit het jaar 1982. Dit zijn onze Nolands Attention.

Deze plaat weerspiegelt de overstap van een gezin naar Zuid-Afrika en moedigt iedereen aan om hun dromen na te jagen, hoe spannend dat ook is. Je hoorde hier Kathleen, Louis en Jay, de droom van Villa Zuid-Afrika. Dit allemaal uit het jaar 2021. Dankjewel om te luisteren op deze zondag 12 juli. Ik ga eruit, wat mij betreft, nog veel plezier met onze collega Patrick van Bever met zijn nodige muziekvitamintjes. En mij hoor je dinsdag terug. Tot dan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Bij de zware bosbranden in de Spaanse provincie Almeria is zeker één Belg omgekomen. Het gaat om een man van 63. Zijn zoon verwijt de Spaanse autoriteiten dat er nooit een officiële waarschuwing gekomen is. Hij spreekt daarmee een eerdere bewering van de Spaanse overheid tegen. Die zei dat de slachtoffers een advies om te schuilen naast zich neergelegd hadden. Er zouden ook nog 2 Belgen vermist zijn. En intussen kunnen zo'n 600 van de bijna 500 geëvacueerde bewoners terug naar huis. De brandweer heeft een deel van de bosbranden onder controle gekregen. Dat is onder meer te danken aan de verbeterde weersomstandigheden. Zo is er minder wind. De meeste huizen in het getroffen gebied zouden gespaard gebleven zijn. Bij een verkeersongeval in Pelt is een vrouw van 78 omgekomen. Ze werd in haar scootmobiel aangereden door een auto toen ze de weg wilde oversteken. Haar echtgenoot, die getuige was van het drama, en de autobestuurster waren in shock. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. De bestuurster van de wagen had geen alcohol gedronken of drugs genomen. Haar rijbewijs is wel voor 15 dagen ingetrokken. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een korte ziekte. De Republikein had veel invloed binnen de Amerikaanse politiek en was eerst een felle tegenstander van Donald Trump. In 2016 was hij zelf nog presidentskandidaat. Na de verkiezing van Trump werd hij een van zijn trouwste medestanders. Graham vond steun aan Oekraïne heel belangrijk. Deze week ontmoette hij nog de Oekraïnse president Zelensky. Lindsey Graham werd 71. 37 departementen in Frankrijk kondigen vanaf vandaag code rood af. Dat zijn 13 regio's meer dan de voorbije dagen. De temperatuur kan er oplopen tot meer dan 40 graden. En de nachten brengen amper verkoeling. En de Rode Duivels zijn geland op de luchthaven van Zaventem na hun uitschakeling op het WK voetbal. Ze verloren vrijdagavond de kwartfinale tegen Europese kampioen Spanje. Tientallen fans stonden hen vanmorgen op te wachten. De selectie was wel niet voltallig op Brussels Airport. Sommige van de spelers wonen in het buitenland en vlogen meteen naar daar. Anderen vertrokken op vakantie. En verdediger Brandon Mechelen was al langer terug in het land. Hij werd gisteren de trotse vader van een dochtertje. Het is zonnig en zeer warm. De maxima schommelen tussen 25 graden op het strand en 33 graden in het binnenland. Morgen zijn er iets meer wolken en halen we een graad of 31. De volgende dagen opnieuw veel zon en maxima tot 34 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ja, dank u wel voor het nieuws en de mededelingen. Wij kunnen er aan beginnen. Wees welkom.
2: Muziekvitamine.
4: Patrick van Beveren.

Ja, we zijn zo blij dat John Horton ook nog eens opdook in onze programma's hier bij Radio Nova. Ja, eigenzinnige radio, het is zondag, beste vrienden. We zijn net 3 uur geweest. Welkom in deze nieuwe aflevering van Muziekvitamine met Patrick van Bever. Ik dus, en ik blijf heel graag bij jullie met een hele leuke muziek op deze zondagmiddag tot en met 5 uur. John Horton was dit van enkele jaren terug. Harten die breken veel te snel. Jammer. Genoeg wel, ja. Dankjewel aan de voorgaande collega's hier op deze zondagmiddag. Wij nemen het met veel plezier van hen over. En wij hebben deze vandaag ook nog eens meegebracht in ons platenkoffertje. Hier is Frank Verkooijen en Hopeloos. MUZIEK

een terugblik van 2010. Jan Keizer samen met Annie Schilder op de radio. De Chestnut Tree was dit. Een heel leuk nummer van dit duo. Deze hier, die wordt ook redelijk veel gedraaid bij ons op de radio. En elders natuurlijk ook. We hebben het over Grat Damen. Hij heeft het vandaag in deze aflevering van Muzieksvitamine over dit hier. Ik denk altijd nog aan jou. Mag je zeker niet vergeten. Wij denken aan jullie.

0: toch wel heel mooi. Ik ben er een beetje verzot op die muziek van de jaren 70 en de jaren 80. Champagne was dit deze keer uit 1976 met Rock and Roll Star. Zometeen hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio, Mick Harren. Ja, en dat met een gekkenhuis. Soms hier ook wel eens.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
2: Yeah. Eigenzinnig Nova. Anders.
1: Patrick van Bever.
2: Op Radio Nova.

Ja, ik denk dan bij mijn eigen wie niet eigenlijk. Ja, met heel mijn hart. Dat was David van Dijk nog eens op de radio. Hij wordt heel graag gezien bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Want hij wordt redelijk wel wat gedraaid hier op de radio. Met andere woorden, ook een plaat die heel veel gedraaid wordt. Dat is deze hier. Terugblik alweer uit de 70er jaren. De Bee Gees zijn dit. And You Should Be Dancing. En daarna heb ik ook nog een hele mooie van Nathalie. Ja, en die heeft er weer over mijn mama lief.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
2: Dit is het geluid van
3: Patrick van Bever.
4: Patrick van Bever.

Ja, deze dag elke dag te zien, het zomerlicht. Dat was Gary Hegger met deze plaat uit 2024. En Gerard Joling die heeft datzelfde jaar ook nog een plaat uitgebracht. Dat heet Mexico. En hij gaat ons meenemen tot aan de boodschappen. En na de boodschappen hebben wij een oude uit 1963 voor jullie. Bobby Darin en Rhythm of the Rain. Afkoeling dus.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
0: Radio Nova.

ja, toch wel een beetje afkoeling die wij konden gebruiken vandaag op deze zondagmiddag. Dank u wel daarvoor aan Bobby Darin, die daarvoor zorgde. Hij had het over The Rhythm of the Rain uit 1963. Die andere hit van hem, die gaan we ook wel eens draaien, misschien straks in deel 2. Wie weet. En dat is dan Splish Splash. Dat is een beetje amusanter, dat nummer. Maar in ieder geval, na deze afkoeling gaan wij nog eens een ode en een eerbetoon brengen aan die grootheid in Vlaanderen, Margriet Hermans. Ja, Margriet Hermans is onlangs overleden. En Céline Hermans, ja, die zal het nu op haar eentje moeten doen. Maar deze keer doen ze nog samen in duet hier. Margriet en Céline Hermans. En samen leven.

Ja, ze zingt daar lekker in het zweet. Colinda hoor je. En dat met Laat mij vanavond lekker dansen. En daarvoor nog samen in duet Celine en Margriet Hermans. En samen leven. Wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft. We gaan richting 4 uur. En dat doen we samen met deze van Camille. Hier is ze met Kleur. Beste vrienden van de radio, niet te ver weglopen. Want straks na 4 uur zijn we er terug met deel 2 van Muziek Vitamine. Tot straks.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog 2 Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.

0: schat.
1: Ja, hey schat, zegt deze man. Hij heet Gino Graus. Ja, ik weet niet hoor, maar ik weet niet van waar het komt, maar Gino Grausse was dit en hij had het over zijn schattenboutje. Dat hebben we allemaal kunnen horen natuurlijk. Welkom in deel 2 van Muziekvitamine, hier bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, het is net 4 uur geweest en wij gaan door tot en met 5 uur met onze leuke muziek hier op jouw eigenzinnige radio. We hebben er een uit 1975. De OG's zijn dit en I Love Music. Wij trouwens ook. Goedemiddag allemaal.

John Terra was dit. Hij heeft in zijn loopbaan heel veel leuke platen gemaakt. Dit was er een. Komt uit 2013. De John Terra vandaag op deze zondagmiddag. En de mooiste dag van mijn leven. Ja, soms moet je daar wel eens aan terugdenken. Aan de mooiste dag van je leven. Heel veel, bij heel veel mensen is dat de huwelijksdag. Of wanneer je een huis gekocht hebt. Of wanneer je een kindje hebt ter wereld gebracht. Het kan van alles zijn natuurlijk, maar ja, wij houden het bij onze huwelijksdag, onze huwelijksdatum, want wij hebben geen kinderen. Al daar dus deze informatie gewoon een beetje achteruit schuiven, want dat heeft helemaal niets te maken hier in dit programma op de radio. We gaan muziek draaien uit 1973, ja, 1973, Albert West en Jeannie, Jeannie Come Lately.

0: toch wel een leuke meezinger, deze hier van Ryan Niekerk. Je hoorde uit 2023 Ekaterina. Komt hier het pas bij, dit is Radio Nova, je eigenzinnige radio. Je bent beland in het programma Muziekvitamine. Ja, zometeen nog heel veel leuke muziek, maar ik ga toch wel even de melding maken dat er hier verbindingsproblemen zijn met het internet. Dus als je mij straks niet meer hoort, ja, het ligt niet aan ons, maar aan de grote verbindingskabels van internet. We hopen dat het snel opgelost is, maar in ieder geval, u bent gewaarschuwd. Blijf hangen, want zometeen heb ik dan een winnaar voor jullie, Liquid Gold. En Anthony, die komt er ook nog aan, zometeen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

0: Ja, heerlijke muziek. Deze hier van Anthony. En hij had het over heimwee. Zometeen hier bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Een plaatje van Swoop en O Susanna. En daarna hebben wij ook nog Jimmy Lorje. Ja, en ik wil bij je zijn. Hier op Radio Nova. Altijd leuke muziek natuurlijk, je weet het. Hier draaien wij eigenzinnig en anders gewoon. Iedereen zijn goesting.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Patrick van Beveren.

0: Ja, het is eerlijk gezegd heel lang geleden dat ik zo een hoge noot heb kunnen zingen. Ja, in totaal andere omstandigheden dan wel. Da Vinci was dat, Paul Da Vinci uit 1974 met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Zometeen hier, ja, hier bij Radio Nova, Michael Lanzo en Viva, Viva Cerveza. Ja, met deze temperatuur zal dat wel welkom zijn.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook een huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Dit is Radio Nova.
6: Patrick van Beveren.
7: Draait ze voor jou.
5: Voor jou.

ben gekomen. De zon die ging schijnen, die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd. Maar daar op het strand

heb deze man al zo vaak live bezig gezien. Gino Verano. Ja, uit de streek van Als Ergens Komt Ie. Mijn wereldwonder was dit. Een van zijn platen hier op de radio. We zijn toe aan onze laatste platen van dit tweede gedeelte. We zijn er door kunnen spartelen met enige ambetante problemen met de internetverbinding, waardoor je ons niet te vaak hebt gehoord. Maar in ieder geval, we hopen allemaal dat het zo snel mogelijk is opgelost. Kan van de warmte komen natuurlijk. Joe Dolan, die hebben wij vandaag ook nog in het programma uit 1969. Make Me an Island. En we gaan vandaag afsluiten met een hele leuke plaat van Danilo Kuiters. En wat als ik wat mis? Een van de nieuwere singles wat mij betreft. Tot de volgende. Tot morgen. Ja, want morgen om 4:00 ben ik er terug bij. En dat met het spitsuur hier bij jouw eigenzinnige radio. Maak er nog een fijne verderzetting van uw zondag van. En op tijd afkoeling. Dat weet je. Dat is iets wat je heel goed in gedachten moet houden met deze temperaturen van boven de 30 graden. Tot morgen. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer.

0: sfeer van ons Eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: 20 kinderen van Giro Drongen zijn onwel geworden op kamp in Zutendaal in Limburg. De hulpdiensten brachten hen uit voorzorg naar het ziekenhuis. Omdat het om een grote groep ging, is het premedisch interventieplan opgestart. Intussen is iedereen terug op het kamp. Een voedselvergiftiging lijkt uitgesloten. Mogelijk gaat het om een besmettelijke buikgriep. Een brand heeft vanmorgen een graanveld en een weide vernield in Brakel in Oost-Vlaanderen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naburige Brakelbos. Daarbij kreeg ze hulp van landbouwers die met watertanks kwamen blussen. Niemand raakte gewond, de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De zware natuurbrand in het zuiden van Spanje is onder controle. Dat melden de autoriteiten in Andalusië. Ongeveer 1000 geëvacueerde inwoners mogen geleidelijk naar huis terugkeren. De brand kostte zeker aan 12 mensen het leven, onder wie ook één Belg. Het is de dodelijkste natuurbrand in de recente geschiedenis van Spanje. De zoektocht naar vermisten gaat intussen verder. Onder hen zijn ook nog twee Belgen. Orkaan Bavi heeft het oosten van China getroffen. De storm zorgde er voor zware regen, overstromingen en veel schade. Bijna 2 miljoen mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Op verschillende plaatsen vielen honderden bomen om en ook een aardverschuiving is gemeld. In Taiwan raakten door de storm 134 mensen gewond. En Senegal gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De voetbalbond heeft Pape Thiaw ontslagen na de teleurstellende uitschakeling op het WK. De Senegalezen grepen naast een plaats in de 16e finales na een nipte nederlaag tegen de Rode Duivels. Ook in de groepsfase kon Senegal niet overtuigen. Thiaw was sinds 2024 bondscoach. Eerder was hij al assistent bij de nationale ploeg. Het blijft zonnig en droog met zomerse temperaturen. Vanavond koelt het geleidelijk af. Morgen opnieuw volop zon, dan 31 graden in het binnenland en zo'n 23 aan de kust. Ook de eerste helft van de week blijft het droog en zomers met op veel plaatsen temperaturen boven 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij dragen lekker onze eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het Girokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachten en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gyrokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In de duinen van Wenduinen is een brand uitgebroken over een strook van enkele honderden meters aan de grens met Blankenbergen. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bleef nog lange tijd nablussen om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Volgens de politie zijn er voorlopig geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het Girokamp van Tiamo uit Drongen in Zutendaal wordt dan toch stopgezet. Dat heeft de leiding beslist na overleg met een dokter. Eerder werden al een 20-tal kinderen onwel en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Intussen zijn ook andere kinderen en enkele leiders ziek geworden. Volgens een arts gaat het vermoedelijk om een besmettelijke buikgriep die zich snel verspreidt. Daarom gaan alle kinderen vervroegd naar huis. Er is nog altijd onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de belangrijke zeeroute gesloten is na de Amerikaanse aanvallen op het land. De Verenigde Staten spreken dat tegen en zeggen dat de zeestraat open blijft voor schepen. Volgens scheepvaartgegevens is het verkeer wel sterk afgenomen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor de wereldwijde olietransporten. De Franse inlichtingendienst heeft mogelijk een aanslag op de Joodse gemeenschap in Sarcelles bij Parijs voorkomen. Nabij een synagoge werd een gestolen voertuig met wapens gevonden. Zo'n 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. De explosievenopruimdienst vond geen explosieven, maar wel een aanvalsgeweer en een handvuurwapen. Het antiterreurparket onderzoekt de zaak. Over de verdachte en hun motief is nog niets bekend. Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlander haalde het na een lange aanval op een heuvelachtig parcours. In de sprint versloeg hij de Noor Tobias Halland Johannessen en de Brit Tom Pidcock. Het peloton volgde op amper 6 seconden. Door de hitte werd de etappe met 30 kilometer ingekort. Na een heldere nacht krijgen we opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Dan kan de temperatuur zelfs oplopen tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is...